Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stops.

0: dan 50 jaar popmuziek.
1: KBC!
2: KBC!
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Never stops.

0: geluid van echte radio. KBC! Jouw hits, jouw station.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

0: officially the hottest AM station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 doden en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turks fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
5: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: KBC Radio.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog nauwelijks files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat het nu wel stil tussen Hoogvliet en de afrit Brielle 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
3: We are officially the hottest AM station. 89.
4: Beleef.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nauwelijks files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de weg even dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 70.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een rampkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een rampkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar stond een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is weer vrij. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Een uur lang terug naar de jaren 80.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een rampkraak bij een juwelier. Het pand is met twee voertuigen zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een aantal plaatsen staan files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A1 Duitse grens Hengelo tussen Hengelo Noord en Knooppunt Buren 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de weg even dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De vertraging loopt op tot een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
12: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak met 2 auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden 2 verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen, maar op sommige plaatsen is wel extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp, 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht, 6 met 20 minuten oponthoud. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg, Reeshof 8. De vertraging is een kwartier, de oorzaak een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
14: We

0: Dit is KBC Radio. Altijd jouw hit, jouw
1: station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak met 2 auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Nu 11 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht. Het verkeer in de file wordt omgeleid via de hoofdrijbaan. Omrijden kan ook via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op die route is het inmiddels wel extra druk op de N44 tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord, nu ruim 20 minuten extra reistijd. Dan de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en knooppunt Rijkenvoort. 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen in nota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht.

0: Puil de Tebra. Hervé Villard, dat was de laatste. En daarvoor I Shot the Sheriff van Eric Clapton. En dat was de allerlaatste alarmschijf van Radio Veronica op zee. Welkom Mark, in jouw programma.
1: Ja, het is ook een beetje jouw programma. Het is eigenlijk het programma van de zender, hè? Mensen roepen dan wel eens mijn programma. Ja. Maar het is het programma van de zendgemachtigde, roep ik wel eens.
0: Of van de luisteraars.
1: Of van de luisteraars. Dat is eigenlijk nog mooier.
0: Ja.
1: Ja. Weet je, waar ze dat allemaal goed weten? Bij de VRT in Brussel en zo.
0: Ja?
1: Realiseren ze zich heel erg dat alles doe je voor de luisteraar, schuine-streep-kijker, internetgebruiker.
0: Maar zo is het ook.
1: En,
0: zo is het ook.
1: Ja. En de Vlamingen betalen het ook allemaal zelf, net als wij hier met de publieke omroep. Zullen we doorgaan met weer een paar liedjes?

0: Het Zoute Uur hier op KBC Radio met een gast, Jerry Hoogland. En Jerry, je woorden net Gandalway Green en Who Do You Think You Are. Dat vond ik en vind ik nog steeds zo'n leuk vinyl nummertje. En het is altijd bubbling under de hitparades geweest. Het heeft er nooit ingestaan, maar het heeft mijn hart gestolen.
1: Mooi.
0: Als we teruggaan naar die zeezenders, hè, dat werd op al die boten gedaan. Die discjockeys, ik deed het ook. Er zaten zo raar te praten. Dit is Radio Noordzee op die 220 meter van die middengolf. Ferry Maat, die aardige collega, die heeft in het boek over Radio Noordzee daar een stukje over geschreven. Okay. En op al die zeezenders hadden wij zo'n raar geluidje. Jij deed dat ook, denk ik. Of ben je hiervan geen kwaad bewust?
1: Ik ben me van geen kwaad bewust. Nee, maar je merkte gewoon op de zeezenders, maar ook in Hilversum, dat er een toontje werd gezet. Maar in de politiek ook. Er waren hele gekke manieren van praten als je een soort publieke functie zat. En dat is nu toch echt wel beter. Het is niet weg, maar het is echt wel veel beter geworden. Gelukkig maar.
0: Ja, maar er zijn ook politici die kunnen het verschil tussen de ei en de ai niet maken. Ik vind als je in de landelijke politiek zit, probeer dan een beetje standaard Nederlands te praten.
1: Ja.
0: Maar goed, kun je leren, bij mij zelfs.
1: Ja.
0: Hey, we zijn bezig met het Zoute Uur. Zullen we om post vragen? En dat kan dan naar mark@kbcradio.nl. Zou jij het nog een keer met je warme stem willen herhalen?
1: Het Zoute Uur @kbcradio.nl.
0: Ja, dat is nou precies het verkeerde adres. Mark,
1: oh, sorry.
0: Met een C, @kbcradio.nl. Nee, het is goed. Als ik ergens te gast ben, doe ik ook alles verkeerd.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak met 2 auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. De A20 van Gouda naar Rotterdam is helemaal dicht tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan via Den Haag over de A12, A4 en de A13.
4: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
0: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Brik, kom maar.
5: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je cb bij KBC.
6: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.
7: Miami Girl.

0: ben nog steeds bij het Zoute Uur. This Diamond Ring van Gary Lewis en de Playboys. En Hit That Perfect Beat van Ponsky Beat. En het is natuurlijk tijd nu voor onze top 3.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3. Oh!

0: Lekker hoor, dat dansje van Kaoma uit de jaren 80, 1989 meer speciaal. En wij zongen mee in de studio, dansten mee op de Lambada. Jerry Hoogland, die zit nog bij me. Wordt een beetje gezellig ook weer vandaag.
1: Nog steeds.
0: Kom je ooit nog eens terug?
1: Mag dat?
0: Nou ja, ik vind het wel hangt van de directie af natuurlijk. Blijf luisteren naar KBC Radio. Het zouden uur zitten weer op. Wij sluiten de studiodeur. Maar de muziek gaat door 24 uur per dag. 24/7. We zwaaien even met onze handjes.
1: Doei,
0: bye bye.
1: Doei, doei.
0: Zwaai, zwaai. Weet je wel, dat is van Adje Roland. Die zei dat al.
1: Ja, bye bye, zwaai, zwaai.
2: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: Amigo Jeans, vriend van Vrije Vogels.
1: Mi Amigo presenteert 12 sfeervolle dansnummers. Een LP die uw feestjes een speciaal cachet geven. Deze LP boordevol dansnummers is nu overal verkrijgbaar. Mi Amigo vult uw discotheek aan met deze geweldige instrumentale LP. Hij is nu overal verkrijgbaar op het Mi Amigo label.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarde met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13. Really hot summer with some

Er zijn nogal wat doktoren. Bedrijfsartsen. Ja, zeker wel. Huisartsen. Die bezongen werden. Dr. Beat was dit, van de Miami Sound Machine. Ja, Dr. Bush Doctor bijvoorbeeld. De dokter van de Bush, bezongen door Peter Tosh. En Dr. Love bijvoorbeeld van First Choice. Maar deze was uit 1984 van Gloria Estefan. En je hoorde zingen met haar Miami Sound Machine. Dr. Love. Dr. Beat. Ja, nou, de beat zit er goed in, denk ik hoor. We hebben behoorlijk wat plaatjes met een beat. Beat rock had je vroeger ook, weet ik. Nou, dat was wel voor mijn tijd, maar ik kan me dat wel herinneren dat ik dat veel gedraaid heb. Op verzoek. Chippy is erbij gekomen. Die ga je zo horen. De volle twee uur is combi 1 erbij. Deze waarschuwing, die doet hij alvast eventjes. Goedemorgen, Johan. Geintje hoor. Martin Chippy, ook goed dat je er bent. Hallo. Marcel Duitser is ingeklopt. Zojuist komt hij binnen. André laat van zich horen. André Wassenaar, Zijdelaan, Stolwijk. Michel van Van Doren is er ook weer bij, zeg ik dan. Ja hoor. Hé, hey, een fotootje van uit het adres van Hannes. Ik zie een prachtige vrachtwagen. En dan denk ik dat de vakantie weer voorbij is. Ik ga zo even kijken naar het inhoudelijke bericht erbij. Goeie reis, goede start. Maar die heb je al gedaan vandaag, die start. De Viking komt even binnenvaren met zijn schip. Uit de Mammoet Road Cargo stal is het Luc Segers, de MRC Mossel, die zich meldt. Jeroen Schild, ook hem hoor je geregeld in de uitzending. Nou, vandaag is het niet anders, kan ik je vertellen. Maar waar is hij geweest en wat gaat hij doen vandaag? Hoor je ook zo. Cowboy Phil is erbij gekomen. Harry in Brisbane, niet te vergeten. Zit gezellig met je mee. Hij rijdt niet mee, maar hij zit gezellig met je mee. Voor de volle twee uur, maar dan wel in de avond in Brisbane, Australië. Good evening, Harry. Good evening, mate. How are you doing? JW Jan Willem van Apeldoorn, precies, die is erbij. Hey, wederom een MRC'er. En wel een hele bekende. Net als Luc, de MRC Mossel, is het Ruud van der Zee. Rudy Vondasmeer, die zich belt. Chef DM, zo kunnen we hem ook noemen. Hij is erbij. Elwin Stegeman, daar hou ik van. En een andere Martin, dat is niet Chippy, maar dat is ja ook heel goed om even beter te krijgen. Martin Leenders, de tuinman. En wie nog meer? Messenger Bob van Weten en bob@kbcradio.nl. En ik heb ook de koffie klaar.

0: Bausa. Ja, de Bossa. McNerrick, vette hit van dit moment. Onderweg op KBC Radio. Ja, we zijn allemaal onderweg natuurlijk. Ja, ik ook. Poeh, dat is even op tempo doorrijden vanuit Utrecht naar het studiootje hier. Oh, ik zeg studiootje. Wauw, wat een uitzicht hier weer. Terwijl ik eigenlijk iets meer had verwacht van de dag om te starten, dacht ik, oké, het moet even op gang komen. Komt het zonnetje erbij en nu is het alweer gesluierd. Met soms op plekken 28 tot 30 graden vandaag in Nederland. Best wel lekker, maar het zonnetje dat moet nog wel even zijn best doen. Dat wil zeggen, die wolken moeten even van de kant. Het zonnetje kan niet harder schijnen. Die wolken kunnen er wel zo volop blijven hangen. Waar je ook uithangt, want het kan natuurlijk ook zijn dat je helemaal niet in Nederland bent. Want veel van jullie zijn dat ook niet. Velen, moet ik dan zeggen. Want het is in andere Europese landen ook even heel anders op dit moment. Er kan regen in Frankrijk zitten, waar het echt flink tekeer ook is gegaan. En nu misschien wel weer wat beter is geworden. Ik ben daar heel benieuwd naar. Nou, we gaan even een rondje post doen. Via Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Onder het genot van een bakkie natuurlijk. Bob en onderwegjes, we zijn er weer bij. Ja, ik was echt heel benieuwd wanneer dan ook weer. Nou, vandaag, het is pas donderdag. De werkweek is alweer voorbij. Na het morgen. Hannes is er weer. Hannes van Tondrans. Heb een goede vakantie gehad, zegt hij. En ik ben al sinds afgelopen maandag natuurlijk op een nieuwe auto aan het rijden. En ik weet dat die voor Natasja ooit is gevallen. Zijn vrouw. Bijna dan. Nou, dat weet ik dan weer. Maar maar nu valt hij op een man. Dat wist ik ook niet. Het is een hele openbaring. Dus Tondrans. Ja, natuurlijk hebben we het over de MAN-vrachtwagen, voor de duidelijkheid. Ja, een nieuwe wagen, wel een geweldig ding. Ik moet je zeggen, Hannes, het ziet er geweldig uit. Het is wel allemaal nog een beetje uitvogelen hoe het allemaal werkt. Na 25 jaar DAF te hebben gereden. Dat is altijd logisch natuurlijk dat je daaraan moet wennen. Maar in dit geval, komt vanzelf wel. Net in Bladel geladen voor Saint-Gobert. Ik ga nu bij Arendonk. Ah, van Bladel naar Arendonk, dat gaat de goede kant op. Dubbel op vandaag, ik denk aan Kenny Rogers. Ja, gisteren hadden we Dolly Parton natuurlijk, naar aanleiding van het nieuws van de avond daarvoor dat ze is overleden. En toen twijfelde ik nog of ik diverse nummers van Kenny en Dolly zou willen draaien. Ik heb gisteren Bob dubbel op laten horen. Oh, misschien heb je dat wel gehoord, Hannes, dat kan best. Maar je was te druk natuurlijk, hè? Ja, om al die knopjes te leren kennen en waar wat bij hoort en zo. In de nieuwe vrachtwagen. Goed, goed ideetje voor Bob dubbelop, deze Kenny Rogers. Ik neem hem even mee. En wie weet, wordt dat inderdaad 2 of 3 nummers van Kenny. Wat jou betreft Kenny volgens mij. Hè? Even naar de tuinman, want die heeft ook een berichtje gestuurd. Nou, wat geinig. Een kleinzoon van Henk Wijngaard. Ja, want hij heeft er een paar. Dit is Ronnie Wijngaard op de kiek gezet. Bij Rudy en Martien Leenders in Maasbree. Wat leuk. Ja. Gezellig. Ik zit te kijken of hij nou nog een beetje lijkt op Henk. Wat vinden jullie? Martien en Rudy. Leenders. Ja, het zit er misschien een beetje in. Ik heb geen idee. Ik ben daar nooit zo'n kenner in. Als mensen zeggen over mijn zoons, oh, die lijken sprekend op jou. Dan denk ik, nou, ik hoop het ten eerste niet voor ze. Maar ten tweede denk ik dan van, ja, het zal wel. Sprekend. Het is sprekend. Ja, jij bent het sprekend. Nou, het zal. Oké, in dit geval geen idee natuurlijk. Maar wat leuk dat Ronnie even is langs geweest. Ik denk zomaar met de vrachtwagen. Of heb ik het mis? Ja, het zou kunnen. Zo, Elwin Stegeman. Daar houd ik van. Is erbij gekomen, Stegemannetje. Ja, goed dat je er bent. Onderweg voor Pultrum. Ruud Mammoetroodkako gisteravond lekker aan de Saarmoesel. Aan de witte wijn gezeten. Ja, dat is logisch. Dat moet er natuurlijk, ja. Ja, dat hoort daarbij. Een beetje aan de wijn zitten tutten. Zo vervelend ook staat hij bij. Ja, dat is echt ook ganz kloten, zeg maar. Ganz kloten. Nu onderweg naar Gent in België, vanaf Trier. Niet alleen hoor, met Bas, een Roemeense collega, en met Mario. Altijd feest. Het is Mario's koffiehuis trouwens die onderweg is. Nou, ik doe ook even mee. Rudy. Bas, Roemie ga ik je gewoon noemen. Roemie. En natuurlijk jij, Rudy. Vondas meer. Schön, dass du da bist. Absoluut. Goeie reis. En naar Gent in België. Oké. Jan Willem is erbij gekomen. Ja, we zijn weer onderweg naar het Hoge Noorden. En ik rij op dit moment, en dat was overigens een uurtje geleden, moet ik eerlijk gezegd wel bekennen. 10:23 ontving ik het berichtje. Ik rij nu op de Ketelbrug in Flevoland op de A6. Die een keertje niet open staat. Ja, ik denk dat het allemaal een stukje beter gaat worden naarmate er wat minder pleziervaartuigen in de vakantietijd is het altijd, hè? Varen. Dat kan bijna niet missen natuurlijk, dat dat wat minder gaat worden. Ja, ho, ho, ho, ja, koffie tussendoor. Komt er zo aan. Maar ik denk, wat denk ik? Ik denk niet zoveel. Jawel. Jawel en je niet. Wat denk ik aan? De A6? Ja, Flevoland. Nou, wat goed. Je passeert Urk ook nog, of hebt Urk gepasseerd dan intussen. Maar de Winnetou is er niet. Nee, die zit met de dode zwemmers op een ander plekje, ja. Hey, mijn idee voor een UWP, dat ga ik zo over verklaren, is We Papa Girl Rappers, We Rule. Leuk, leuk plaatje. 88 volgens mij, denk ik, uit mijn hoofd, 87, 88. Ik denk 88. Een plaatje in afval. Oh, 88, jij weet dat al. Nou, ik zat ook goed trouwens. Plaatje uit 88, waar het grote truckavontuur voor mij ooit begon. Het is maar een suggestie. Nou, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Tenminste, als ultieme weekendplaat ook. Maar gewoon tussendoor kan het ook, ja. Succes, morgen Bob, en alvast een fijn weekend. Ja, Jan Willem, dan verklaar ik het eventjes voor ieder ander die er nu pas bij is en deze week wat gemist heeft. Morgen geen live-uitzending. Want ik heb morgen de oplevering van mijn huis voorafgaand aan het bezoek aan de notaris, waar ik de handtekening ga zetten. En de nieuwe kopers ook. Of de kopers, moet ik zeggen, van mijn oude huis. Ik heb alle nieuwe, maar zij nog niet. Nou, dat gaat morgen bekrachtigd worden. Dat kon niet verschoven worden na de middag, had ik graag gedaan. Dat had voor Utrecht ook iets handiger geweest, want daar moet ik een vrije dag nemen. Dus dat kost zich een patiënten, maar dat heeft het huis ook gekost. Dus wat dat er gaat, nou ja, daar zeuren we het dan maar niet over. Dus morgen geen live-uitzending. Ik ga vanavond wat in elkaar steken, maar ik zei gisteren, eergisteren ook al, als je een ultieme weekendplaat in het koppie hebt, geef het even door tijdens een kopje koffie. En messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Wie weet, wordt het wel de We Papa Go Rappers met We Rule. Geinig nummer, geinig nummer. Als het hem niet wordt, dan draai ik hem misschien zo wel eventjes. Maar ja, vandaag weet ik dat nog niet. Dus morgen niet live radio, maar vandaag gelukkig nog wel. Ja, en volgende week weer gewoon. Misschien hangt daar maar van uit. Oh, ANWB staat te knipperen. De Europese reis- en verkeersinformatie ga je zo meteen horen bij KPC Radio. Dan weet je dat alvast. Cowboy Phil in België. Bob onderweg is groetjes vanuit een deels zonnig Edegem. 20 graden. Alles liep vlot in de Jumbo gisteren. De Lidl en de Colruyt. Oh, daar liep alles in het honderd. Oké, nou, heel vervelend. Prettig weekend alvast gewenst voor iedereen. En misschien tot morgenochtend op Radio en Utrecht. Nee, want daar ben ik niet, morgenochtend. Daar zeker niet. Bij KBC ben ik wel, morgen. Maar daar niet live. Een beetje kicking toch wel, hoor.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In Duitsland gaat komend weekend de A1 Bremen richting Lübeck dicht bij Hamburg door werkzaamheden. De afsluiting is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur. De A44 richting Düsseldorf is afgesloten bij Hetterscheid. Dat duurt nog tot half oktober. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Magelen, op de aansluiting met de Ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is er maar één rijstrook open. Dit duurt tot eind september. In Italië moet het verkeer de komende maanden, tot begin oktober, rekening houden met veel vertraging op de A22, de weg tussen Bolzano en Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer er gedoseerd doorgelaten. Ook op de A26 wordt er op diverse plaatsen gewerkt aan bruggen en viaducten, waardoor de kans op vertraging daar groot is. Dit duurt nog tot 1 september. In Frankrijk wordt de A304 in beide richtingen afgesloten, tussen La Francheville en Saint-Pierre-sur-Vence, door werkzaamheden. De afsluiting is van aanstaande vrijdag tot vrijdag 2 oktober.
2: Onderweg.

0: niet zitten.
1: Ah nee, dat is even lullig. Bloem, Joost Timp. Omdat Picross, Parseke, enzovoort, enzovoort. Nummer van hem aan 1980, van hem, van zijn hand. Maar de band Bloem was wel leuk natuurlijk, hè? De zanger Joost Timp was de zoon van Mies Bouwman. Is dat nog steeds, maar Mies is niet meer. In Hilversum heb je de Mies Bouwman Boulevard. Prachtige doorgaande weg eigenlijk tussen Hilversum en Bussum, de Watertoren. Ik heb daar veel kilometers gemaakt. Nou ja, het is op zich niet zoveel kilometer, maar ik bedoel vaker overheen gereden. Ja, 5 dagen in de week naar de wereld om op heel lang achter elkaar. 15 jaar, dat is best veel. Maar toen heette het begin nog geen, in de jaren 90, geen Mies Bouwman Boulevard, weet ik. Dat is gewoon de provinciale weg. Dat terzijde. Laten we achter ons de wereld om op tijd. Zo, eens even kijken. Wat een post, jongens. Mail bob@kbcradio.nl. Messenger Bob van Beteren. Ja, we gaan ook even wat mensen horen natuurlijk die ik al wel bij naam heb genoemd. Jeroen Schild, hoor je zo meteen. Jeroen, ben je erbij? Jeroen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
1: Ja, is goed. Ik hoor je dan graag, nou, laten we zeggen na 10:30. Is dat goed? Want dan kan ik even wat namen nog noemen. André heeft zich ook gebeld, zeker. Even kijken. Nee, niet eens. Jawel. Nee. Nee, dit is André niet. Jawel, dit is André. Dit is André. Ik dacht echt, waar is onze verloren zoon?
3: Bob, nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
1: Ah, vertel even hoe het was gisteren dan zometeen. Combi 1 is erbij. De volle 2 uur. Dat was een waarschuwing van hem. Ik doe even een duimpje, want anders denkt hij misschien... Oh ja, wil je ruzie hebben met me? Nou, nee dus, natuurlijk. Ja. Nee hoor. De MRC Mossel is er wel bij ook. Ja, zeker gelost in Boudoir. Of is het Boudoir? Ja, volgens mij. Er staan hier trouwens nog 2 Pultrum blauwe knuppels. Oké. Okay. Het is een beetje strijd, hè, tussen Pultrum in dit geval en de Mammoetrood Cargo Boys. Uit Oudenbosch. Ah, ik lees het zo meteen wel voor, want ik wil geen... niet... stoken in 2 huwelijken die goed zijn. Nee, dat doe ik niet. 11:30 intussen geworden. Nieuws, weer, verkeer en Roxette zometeen. En Joyride. En veel meer posten. Dit bericht volledig zometeen. Hier bij ons in Onderweg.
4: Radio Capabici.
5: Capabici.
4: Bob van Beteren Onderweg. Onderweg, Onderweg. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Hit from the Heartland.
10: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 5 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten.
2: Hits from the Heartland.
3: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en 1008 AM. Hit from the
4: Heartland. Twee uur achter elkaar, hè, zaterdagavond. Van 11 tot 1. Ja, wat eigenlijk. Oh, vandaar dat je het promo twee keer hoorde vanwege het programma dat twee uur duurt. Dat kan niet missen. Onderweg op KBC

0: Ja, volgens mij was Per, de zanger van Roxette, nog altijd. Dat was zijn fluitje. Ja, klinkt gek, hè? Onderweg op KBC Radio, in aantocht Bob Dubbelop. Het idee voor Kenny Rogers is misschien wel een heel leuk idee. En dan koppel ik daar dan in elk geval ook nog een keertje vandaag Dolly Parton. Gisteren in de spotlight, helaas vanwege het aanleiding dat zij is overleden. Kenny Rogers is er ook nog niet meer bij natuurlijk, maar ja, 3 nummers van hem. Voor 12 uur of 1 nog na 12 uur en 2 daarvoor je het zien wel hebben. Ik ga even in de continuïteit bij wat er zoal is binnengekomen. Ook mensen die we in het verhaal al heel even hebben gehoord qua stem, die hoor je dan even helemaal, hè? Goed, Luc de MRC-mossel zag onder andere 2 mensen van Pultum, collega-chauffeurs dus. Maar het was in ieder geval geen Edwin Tempelman. Nou ja, ik heb ze maar rustig laten liggen vanmorgen. Nou ja, die gasten die hebben een brede lading erbij, dus een nachtvaart gehad. Dus die zijn nog lang niet wakker. Althans, nu intussen misschien wel, hoor. En maar wachten op de volgende opdracht, dat doen wij hier, de boys. En dat doe ik graag met koffie erbij, snap ik. En de radio aan. Helemaal voor elkaar. Het zonnetje schijnt hier trouwens. In Bordeaux. Dus het wachten komt goed. Nou, maar op 1 kopje koffie kun je niet leveren. Ik zeg een lekkere tosti straks om 12 uur van onze kantinejuf, juffrouw Corrie. Lijkt me goed. Michel van Vandoren had gisteren de kar weer leeg. Goed gedaan, Michel. Je kunt een plaatje halen bij de juffrouw. Vandaag op 3 adressen first geladen. Geintje, Michel, dat weet je wel, hè? Op 3 adressen first geladen rond Groningen voor Zundert. Nu dus een beetje vol die kant op aan het toeren. Kan lekker luisteren. Voor de ultieme weekendplaat kom ik met This Old House van Shakin' Stevens. Naar aanleiding van je huisverkoop. En ik lust trouwens wel een bakje koffie. Ja, dat dacht ik wel, ja. Maar ik ben heel blij dat het huis verkocht is. Ook mede door jullie dat het onder de aandacht is gebracht. Het heeft al een jaar geduurd en er moet echt heel veel geld bij. Het nieuwe huis was duurder dan het oude huis, zeg maar. Dat is op zich niet erg, maar mijn hypotheek was al vastgesteld. Dus ik wil ook wel dat kunnen betalen tot in lengtere jaren en tijden. Anders had ik nog veel meer moeten lenen. Ja, ik heb een hekel aan de lenen sowieso niet. Maar hypotheek vind ik al eigenlijk een iets andere lening dan dat je geld van iemand leent. Trouwens, mocht ik een euro van je lenen, komt dat zo gauw mogelijk terug. En dat kan uren duren, kan maanden duren, kan jaren. Nee hoor, helemaal niet. Zo ben ik niet. Even kijken, in Ede heeft hij geladen. Ik heb het over Marcelo Duitser. Ja hoor. Om te lossen in Almelo. Maar doe maar even een bakje zwart eerst, oké. Okay. Van Ede naar Almelo. Ik zeg, dan ga ik je goede reis wensen natuurlijk, ja. Messentje Bob van Meten. En Bob @kbcradio.nl. Daar is Joop van Zijderlaan, Stolwijk. Bob onderweg. Dus luisteraars, we zijn er weer bij. En onderweg in Spanje. Wauw, wat leuk. We rijden intussen al tot Valencia. Morgen in Benidorm. En had je voor ons een bakje koffie. En straks een tosti hamkaas. En dan denk je, ja, welke chauffeur komt daar nou? Wie doet er nou zulke leuke dingen? Dat zijn Joop en Monique. Met de camper, dus helemaal gezellig. Onderweg, lekker die radio aan. Ook in Spanje schalt dat uit de stereo speakers. Van de geweldige camper van Joop en Monique. De jong. Ja. Koffie komt eraan, jongens en meisjes. Dan ga ik toch weer even terug naar André en naar Jeroen. Ik begin echt met Jeroen, want die hebben al een klein stukje gehoord. Maar die wil ze zeggen graag helemaal doen. En terecht natuurlijk, ja. Mail bob@kbcradio.nl of messentje Bob van Beten. En laat van je horen. Jeroen, ça va bien, Jeroen?
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Ja.
1: Ja, nou, gisteravond heb ik om 7:45 nog even gelost, hè, en Axel. Ja, het trailertje mooi schoongemaakt. Boertje opgebeld voor, ik moest moest ik terugladen.
0: Ja.
1: In het plaatsje Koewacht. Koewacht, dat ligt ongeveer 5 kilometer onder Axel.
0: Oh, het plaatsje Wacht.
1: Het Nederlands-Belgische grensstukje. Dus het, nee, dat kan niet, want... Ja, ik ben er morgen pas rond 1:00 of 12:00 in de middag. En dan pas kan ik laden, want ik moet eerst wat anders doen. En dit en dat. Dus zo heen en weer gebeld. Ik zeg, dan kan ik wel bij jou overnachten op het erf. Ja,
0: en?
1: Ja. Dat kan wel.
0: Oh, nou, mooi man. Ja.
1: Ja, en na veel heen en weer gebeld ook van de planning. kwam uiteindelijk vanmorgen om 7:45 de boerenvrouwen met de man niet toe.
0: Oh, en toen?
1: Die heeft me even volgegooid. Hartstikke mooi.
0: Oh, wat leuk.
1: 7:45, het wekkertje gezet. Lekker uitgeslapen. Heerlijk, man.
0: Goed, hè?
1: Ja. Even gewassen, tandjes poetsen. Koffie gezet. Komt vrouwke aanzet met de man niet toe.
0: Vrouwke?
1: Dus ja, wat doen we? Eerst een bak koffie of eerst? Nou, we gaan eerst wel even laden. Nou, geladen.
0: Ja. Nou, wel lief, toch?
1: Ons op de zaak.
0: Ja.
1: En had hem mijn broek. En nou, na het laden even een bak koffie gedronken. Ik heb mijn vrouw nog even een stroopwafeltje gegeven.
0: Zo?
1: Ja,
0: het schijnt
1: dat die gesponsord worden door Jeroen.
0: Ja, dat is waar.
1: Andere Jeroen. Ja, de koekjesman.
0: Dus aviateur. Ja, ja, ja, precies.
1: Smaakt heerlijk, hè? Ja, nou, ik ben er rond half één ben ik op de zaak. Even lossen. Dan moet ik even de karretjes van de tussenschot... De lagers even vervangen, want er zit weinig gang meer in. En dan weet ik nog niet wat de bedoeling is.
0: Nou, misschien wel.
1: Nou, maak er een mooie uitzending van met z'n allen.
0: We zijn al bezig.
1: We spreken elkaar snel weer. Groetjes.
0: Ai. Ai. Jeroen Schild. Aviateur Jeroen, we zijn zo blij met je ook, hè, vanwege de koek natuurlijk. Ja. Stroopwafels in overvloed, zeg ik dan. André Wassenaar. Onderweg voor Zijderlaan, Stolwijk. Je hoort hem bijna dagelijks, dus ook vandaag inderdaad.
2: Morgen, Bob, nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij. Nou, gisteravond op Betavola beland, samen met Erwin Burger. Daar zit eten.
0: Oh, met Erwin.
2: Dat is ook weer gezellig. En een andere collegaatje erbij.
0: Ja.
2: We hebben vanmorgen saaiers geladen voor Veghel. Nou, daar ben ik nou. Ja, over een minuutje vijf, dus ik kan helaas weinig meekrijgen.
0: Oh.
2: Daarna moet ik hem gaan wassen, want hij ziet eruit als een varken. Dus dat moet ook nog even gebeuren. En dan ga ik hem weer een ijzermond laaien voor de botlek. Dus ik weet nog niet waar ik vanavond uitkom. Dat je mee zit, misschien weer de gouden leeuw. Dus we gaan het meemaken.
0: Oh, wat naar.
2: Maar ik ben wel mooi uitzending van. Bedankt iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. En bedankt. En bedankt. En bedankt. Nou, een klein rondje post, denk ik dan. Ja, en dan moeten we echt... Ja, dan moeten we echt wel richting de muziek voor de ultieme... Nee, niet voor de ultieme weekendplaat. Voor de Bob Dubbelop vandaag. Ja, laten we dan maar eens even kijken hoe we uit gaan komen. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Nou, eens even kijken, hoor. Jos is erbij. Net als gisteren, hij heeft de week door het midden gezaagd, Jos de Zager. Die hoor je zo. Maar vooruitlopend daarop, eerst nog even de winnaar toe. Wat heeft Gerrit? Ik heb vandaag een buurtsuper rond Urk. Nou, de buurtsuper. Gerrit Bijlsma. Ja, maar herkennen ze je al op Urk via mij dan, zeg maar. Zou zomaar kunnen. De winnaar toe. Nee, dat is Tarzan, sorry. Gezellig dat je er bent, Gerrit. De winnaar toe. Vincento. Oh, even, Monique en Joop, hebben jullie de koffie nou binnengekregen of niet? Ik moet nog een bakje doen. Oh, sorry. Ik vermoed het al dat er iets misgegaan was in mijn hoofd ook al. De buschauffeur van Eindhoven is weer begonnen met tranen. Heb ik mijn oortjes onderweg geluisterd. Je luistert onderweg omdat je dat leuk vindt. Maar in de vakantie, hè? Ja, dat is even geleden. Dat laat je dan weer achter je. Maar je bent wel lang weg geweest. Dat is lekker. Vincento, de buschauffeur van Eindhoven. De buschauffeur van Eindhoven. Leuk, hoor. Edwin Rijmink, Edwin van Tielbeke, is net Hannover voorbij. Ik ga onderweg naar huis. Vanavond nog een receptie. Gezellig in de Polonaise. Nou ja. Helaas, aansluitend, condoleren. Vanwege een oud collega waarvan zijn vrouw is overleden. En bam, nou ook al bam. En morgen nog even voorladen. En Klaas hier en Veen voor Danny. Danny? Danny? Danny. In Scotland. Groetjes en een fijne uitzending. Dan daar zijn we mee bezig. Ja, succes vanavond dan. Want het is toch altijd pittig, vind ik. En dan even Hannes. Ja, het huis verkocht. Ja, goed, hé Bob. Ja, gelukkig wel, hè. Ging op Funda om 20 augustus. Volgens mij 22 augustus. Weet niet meer. Augustus vorig jaar. Het heeft even geduurd. En er moest heel wat van de prijs af om te verkopen. Maar nou ben ik er ook wel vanaf, moet ik je zeggen. Ja. En woning kan hartstikke lekker. Dus dat scheelt. Dat scheelt. Jos, ga je horen. Ideetjes voor de ultieme weekendplaat komen binnen. BB is erbij gekomen. Barry Bennebroek of Bart Parels? We houden je nog even in spanning. En over inspanning. Ja. Kenny Rogers. Drie keer achter elkaar, dat halen we nog wel voor 12 uur.
3: Bob, ja. Dubbel op.
0: We beginnen met deze Coward of the County uit 1980.
4: Everyone considered him the coward of the county.

0: God's sakes, turn around.
1: Het geluid van Middengolf.
2: 891.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval 2 Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een 2e slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de 2 doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Onderweg met Bob van Beten.

0: Mars of een nuts of een andere candy bar. Pump up the volume, this uit 87 onderweg op KBC Radio. Ja, lekker plaatje. Ja, ja, vind ik wel. Ho, ho, ho, ho. We gaan zo weer verder met de muziek. Ja, zeker wel. Maar eerst even alle ruimte. Maar dan ook echt alle ruimte voor jullie post. Inmiddels donderdagmiddag. Jos de Zilke. We gaan hem zo meteen horen. Jos de Zager, zo gezegd. Ik heb even nog. Morgen geen Alive en Kicking uitzending, maar wel een live uitzending. En wel een kicking uitzending. Vandaag Alive, moet ik het wel goed zeggen. Dus als je een idee hebt voor een UWP, een ultieme weekendplaat, gaan we dat gewoon vandaag verzamelen en misschien ook wel bekendmaken. Ja, is misschien wel even leuk. Hans is erbij, de Viking. Is naar mij toegekomen met een heleboel foto's en video's. Ik zit om daar heel snel te kijken in omgekeerde volgorde. Gisteren lekker mee ze eten in Ruts Hugdor. En daarna naar Gjolfik. Hè? Wat? Naar Gjolfik. Daar heb ik goed geslapen. Vanmorgen was het 8 graden. Zo, nog steeds kouder. Boven nul nog wel, hè? Ja. Om 8 uur ben ik gaan lossen en daarna naar Hunnefos toegegaan. Op mooie tijd leeg, 11:15. En nu op weg naar Göteborg. En dat is 354 kilometer rijden.
1: Nou,
0: uurtje of twee, Hans? Kom het maar, hè? Vanavond pak ik de boot op en dan ga ik weer varen. En dan kom ik dan morgen weer aan om verder te gaan. Nu 20 graden met de zon erbij. Gezellig radio luisteren. Ja, Hans, als je dat morgen ook doet, ik zorg gewoon voor een gezellig programma. Maar interactiviteit zal er dus niet bij zitten. Dat is wel een beetje jammer. Videootje ga ik vanmiddag even kijken. Hè? Dankjewel voor het sturen. Zo ben ik op de hoogte van het complete transportverhaal. Van Hans van Intersprint. Chippy, Martin, ultieme weekendplaat, de Mary Jane Girls met In My House. Wat leuk, ja. Ja, ik zit leuk, omdat ik natuurlijk morgen de sleutel van het nieuwe huis heb ik al. Sterker nog, ik woon er al een paar maanden met die prachtige studio en een geweldige keuken voor de kantinejuf, juffrouw Corrie. Maar nee, het oude huis is dan verkocht, dus pak van Maart, echt wel. BB Bart Barel zegt goedemiddag Bob en onderweggetjes en luistervinkjes net gelost in Borculo. Dat is in de buurt van Almelo. Nou ja, relatief gezien wel. Nu op weg naar de Botlek, maar eerst even spoelen in Alblasserdam. Ja, moet je zelf weten. Dat is de planning, oké. Eerst even spoelen in Alblasserdam en dan heb je voor mij nog een bakje koffie met melk graag. Ja, natuurlijk. Heb ik voor jou. Bob@kbcradio.nl. Messenger Bob van Beten. Hanne zegt nog even, is er wat van de prijs afgegaan van je huis? Bij ons in de regio wordt grof overboden. Tja, ja, ik weet het. Ja, op de een of andere manier was mijn huis toch niet zo in trek. En ik had wel trek in het nieuwe huis. Dus het is te gek, hè? Ja. Nou ja, ik zeg niet hoeveel, maar om en nabij een halve ton ben ik er wel op achteruit gegaan, zeg maar. Maar qua woongenot ben ik er 3 miljoen vooruit op gegaan. Dus wat dat er gaat. Als je alles van tevoren weet in het leven, dan doe je dingen niet. En ik ben blij dat we het wel gedaan hebben. We zijn nu heerlijk saampies en we hebben het heerlijk in het nieuwe huis. En dat vinden we fijn. Tja, zeker. Dus dat is mooi. Ja. Wat zeg je, Hannes? Alleen nog trouwen? Nee. Dat doe jij maar met Natasja. Dat vind ik prima. Nee, wij niet. Nee, doen we niet. Maar we zijn wel lekker samen. Wat een heerlijke dubbelop trouwens. Zegt Michel, dat vond ik ook. Kenny Rogers, achter elkaar aan. Ook met Dolly erbij natuurlijk, voor 12 uur. Islands in the Stream. En daarvoor was het al The Coward of the County. En als laatste, de derde, was Ruby, Don't Take Your Love to Town. Van Kenny Rogers en zijn first edition. Nou, dan gaan we weer naar Jos. Want ik noemde je naam al 2 keer. Dus de derde keer was het nu alweer. Jos de Zager, goedemiddag.
2: Goedemorgen Bob en goedemorgen luisteraars allemaal weer.
0: Ja, goedemiddag.
2: Nou Bob, ja, tijd geleden eigenlijk alweer.
0: Ja, hoe ga je?
2: Gisteren nog eventjes aan het zagen geweest. Maar goed,
0: ja, dat was fijn. Dat was fijn.
2: Nog eventjes door de studio rennen en klooien en doen. Maar goed, ja, we hebben het allemaal weer gered.
0: Gelukkig wel.
2: Ja, wat mij opvalt trouwens bij Camille, zodra hij dat van zijn programma voorleest, dan krijgt hij een Amerikaans accent in ineens.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Dat is wel lachen eigenlijk. Maar goed, dat hoort er een beetje bij, denk ik.
0: Ja, denk ik ook, ja.
2: Nou ja, heb ik een week gehad, Bob. Ja,
0: vertel.
2: Zo erg? Je hebt wel eens dat je gewoon op het juiste moment op de juiste plek ben. En dat het daardoor allemaal gewoon heel erg goed loopt.
0: Nou,
2: van
0: lekker,
2: de week tot nu toe heb ik dus zo'n week gehad.
0: Nou, hoe heerlijk is dit?
2: Het liep eigenlijk allemaal gewoon heel rustig aan, maar allemaal lekker door.
0: Goed
2: dat
0: zo.
2: Is wel lekker. Vooral met die wisselende temperaturen tegenwoordig. Nou, de ene dag loop je, ben je zaak wel drie keer op een dag. En de andere dag, dan zou je bij wijze van spreken alweer een trui aantrekken.
0: Ja, dat is waar.
2: Maar ja, niet klagen. Die flitspaal die gaat goed. Ja, dat heb je ook wel eens zien als je niet op zit te letten.
0: Het ging bijna helemaal goed deze week.
2: Ja, ik ken er allemaal weer bij.
0: Ja.
2: Nou ja, voor de rest weer een beetje in het normale werk. Het begint allemaal weer bij mij tenminste een beetje aan te sporen.
0: Nou goed zo, wel gelukkig.
2: Tegenaan. Onderweg naar huis, morgen beginnen in Alphen aan de Rijn met lossen. Twee keer Rotterdam en dan gaan we wel weer zien wat de rest weer gaat brengen.
0: Ja.
2: En dan zullen we een zondagmiddag wel weer en route gaan. Dus bij deze. Nou, we zijn weer op de hoogte.
0: Ja goed.
2: Rustig aan. Jongens, houd hem overeind. En ik zou zeggen, tot morgen.
0: Yo, tot morgen. Maar niet live en kicking. Hè. Jos, ik rij graag met je mee. Vandaag live, maar morgen dus niet. In verband met Mikasa, zeg maar, ja. Onderweg op KBC. Meer post zometeen van jullie.
1: Hey, I'm glad you came in here tonight.
0: Here's Lady Bump, Penny McLean.
1: I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.
0: Penny McLean.

0: Penny McLean en Lady Bum Back to the 70s. Heerlijk. Dat doen we op zaterdagavond ook trouwens. Wat hebben we over muziek? Oh, ik hoor. Wat is de kantinejuf die zei. Ik denk, wat hoor ik nou? Die heeft even wat anders opgezet. Hartstikke leuk, juf Corrie. Maar dat zit zo hard. Zit zo hard met die speakers. Ja, ze hoorden het wel. Af en toe is er voor Spotify wat muziek aan het zoeken. Dan zegt ze tegen mij als ik tussendoor even langskom. Ja, dan heb ik wat leuks voor je. Dan moet je dat even draaien straks. Ja, oké, zo wel. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. Ik was even verrast, want ik ververs mijn mailbox. En ik kom heel wat berichten tegen die er net niet stonden. Dus we lopen een klein beetje achter. Trouwens, Jos zei al goedemorgen, maar het is echt goedemiddag intussen. Het weeroverzicht vooruitlopend daarop is het vandaag bananendag. Wist je niet, hè? Maar ik wel. Ik ga even het bananenlied laten horen zometeen. Nou, dan hebben we de stemming er even goed in met het plaatje van André van Duin. Uit 1972. Een van mijn eerste singeltjes dat ik heb gekregen. Niet gekocht, want ja, toen was ik een jaar of zes dan, zeg maar. Toen kocht ik nog geen singeltjes, toen kreeg je ze nog. Het bananenlied van André van Duin. Vond ik hartstikke leuk. Die ga je zo horen. Omdat het Wereldbananendag is vandaag. Eet meer bananen. Ik kan nog meer bananenplaatjes bedenken. Maar dat doen we niet. Nu niet. Jacco, met de perenkist is geladen in Moerdijk. Een vrachtje ferrosilicon zit er deze keer in. Bestemming Grand Sainte. Die ga ik ook weer lossen trouwens. En weer laden. Een afgekeurde vracht. Ferrosilicon. En die ga ik in Moerdijk eruit kieperen. Een losse staat hier. Oké. Okay. Goed zo. Doe je best. Stefano van Vergoeven. Stefano Vergoeven. Ja, dat is Spaanse Stefano. Stefan is erbij. Muy buenas tardes. Ik rij nu tussen Olvega en Almazán.
1: Almazán, sí. Op weg naar Madrid, Stefano.
0: Ja hoor, onderweg voor Van Overveld. Hij is goed bezig daar in Spanje, daar woont hij ook. Ja, dat moet je ook bekeuren natuurlijk, hè. Nederland verlaten en dan in het Spaanse. Ik zou het op zich wel kunnen. Vakantie vieren vind ik prima in Spanje. Niks doen in Spanje vind ik. Maar werken in Spanje? Oh, weet niet, weet niet. Het is ook wel eens extreem heet, hè? Rauwen Ruud is er ook weer bij. Nou, dat werd tijd, Ruud. Wat was je nou toch, jongen? Nou, gisteravond zijn we al thuisgekomen. Het is hier bij ons feestweek. Dus ik doe daar een beetje aan mee. Oeh, ja, maar dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Geniet ervan. De feestweek op donderdag is nog niet voorbij, kan ik me voorstellen. Dus gaan we nog even verder met feesten. Hey. Sowieso feestje dat jij er bent, Rauw en Ruud. Ruud van Nielen. Erik van Ippenburg. Erik, de ABP'er in Haarlem. Wat doe je er al zoal na te werk? Nou, ik ben er al even bij, maar ik ben druk aan het schilderen. Iedereen een mooie dag gewenst. Heb ik toch wel een keer een fotootje zien van wat jij aan het schilderen bent? Wat, hè? Modellen. Ja, ik wil zeker een fotootje hebben. Ja, doe rustig aan. Als het om vrouwelijke modellen gaat. Nou ja, geintje was dat natuurlijk eventjes. Dankjewel. Succes met schilderen. Ja, aan de radio aan. Oude Picasso. Wilco en Annette zijn erbij gekomen. En die luisteren ook al een tijdje. Dit berichtje is van even na 12 uur. We zijn tussen het losse door in Frankrijk aan het luisteren op dit moment. En nog eentje lossen. En dan zetten we koers richting Normandie. Oké, dat kunnen jullie. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, Kaan. Oh, is dat niet een soort wet van Wok of zo? Nee, we gaan inderdaad weer een stempeltje halen. Weer op de spaarkaart van de Wok. Wordt er weer een keertje als oerdegelijke Nederlander gewokt. Voor niks, zeg maar. Uiteindelijk, hè. 400 stempels en dan mag je een keer gratis wokken. Is het toch volgens mij? Ja, kun je nagaan. En elke maand zitten ze daar. Succes morgen, Bob. Zet je handtekening. Ja, snuif nog wat nostalgie op in je oude huis. Ja, ik vanmiddag doen en vanavond nog eventjes laatste loodjes dan zeg maar even doen. Koffieapparaat weghalen daar. Zo handig, die geef ik er niet bij. Die neem ik mee als reserve. Die komt hier gewoon in de studio te staan. Je weet maar nooit. En ga dan met trots naar je nieuwe huis. Nou, dat vind ik lief te doen. En dat ga ik zeker doen. Maar toch gek, hè, als je na 25 jaar je woning hier dicht trekt. Ja, even vissen met z'n pakken, hoor. Oké. Okay. Nee, dat is niet waar, maar het is wel gek eigenlijk, ja. Bob, alle luisteraars, Kropveld-collega's, de Wombargers, de groetjes van ons, Wilco en Annette. Onderweg dus voor Kropveld. Nou, hartstikke voor elkaar. Dankjewel voor die ontbeurende berichten. Ja, het is toch wel lastig. Nou, ik vind het echt wel een beetje gek eigenlijk, dat wel. Nou ja. Ik wilde het zelf, hè? Dus dan moet je ook niet zeuren. En ik woon echt hartstikke lekker. Dus, Barry Bennebroek, we gaan je zo horen. Het bananenlied van de boswachters is ook leuk op deze bananendag, zegt Hannes. Kok is erbij gekomen. Ja, de laatste drie kwartier gaat hij meeluisteren. Gezellig. En Chrisje van Venderich heeft zich ook gemeld. Nou, jullie berichten zometeen. Oh, nou, wacht even. Stegeman.
1: Daar houd ik van.
0: Ik heb even een vraagje. Ik heb Rick bij me. Hey Rick! En die heeft trek in een kipsatéetje. Maar ja, ik heb hem wijsgemaakt dat dat alleen op vrijdag kan. Maar aangezien jij er morgen niet bent... Oei! Ik ga even overleggen met de kantinejuf, met juffrouw Corrie. Rick, komt misschien wel voor elkaar. Ik ga mijn best voor je doen, Rick. Mag ik dan wel in sowieso twee koffie... en dan, als het kan, wel die portie kipsaté... en voor mij een tosti ham kaas. Elwin Stegeman. Ah. Ja. Kipsaté, daar hou ik van. Ook ja. Ik ga even met Cordy overleggen, met de kantinejuf... en dan ga je het zo meemaken, of het gaat lukken. Ik kan moeilijk een bevroren kipsaté serveren. We houden namelijk wel eens wat over... van de verse kipfilet en dan gaat dat zo als kipsaté... dat eigenlijk in de marinade heeft gelegen. Gaat dat zo weer in de diepvriezer? Ik kan me niet voorstellen eigenlijk. Ik ga voor jullie kijken, jongens. Althans, tosti voor jou, Elwin. En ik heb ook wel zin in een kipsatéetje. Zal ik dat eens even vragen? Als er nog andere liefhebbers zijn... dan ga ik niet voor niks naar beneden, hè, zometeen. Dus nog meer liefhebbers van kipsatéetje. Ik maak je niet op voorhand blij met die dode mus... maar wel met een dode kipsaté. Is misschien wel heel lekker. Ik ga het zo even vragen, dus als je echt wilt, dan moet je nu even je vinger opsteken. Goed? Nou, ik ga eens even kijken wat we aan weer binnen hebben gekregen. Want er is niet nogal wat te vertellen over het weer de laatste tijd. En vooral ook vandaag en morgen. En er gaat van alles weer aankomen, ook in Nederland. Komt vanuit Frankrijk deze kant op, gaat een deel naar Duitsland toe. Heb ik vanmorgen uit zeer betrouwbare Margot weervrouw Ribbering gehoord. Ja, nou, even kijken voor België hoor. Vanmiddag 25 tot 28 graden. En echt wel een zomers weerbeeld. In Limburg kan de temperatuur 29 en misschien lokaal wel 30 graden gaan stijgen. Nou, niet meer dan nu, maar ik bedoel in totaal 30. In de Hoge Veluwe nu al een graad of 25. Kijk eens aan. Een zwakke tot matige wind komt uit het zuidoosten tot zuiden vandaan. Die voert de vochtige lucht aan in België. Waardoor de warmte benauwd en drukkend kan aanvoelen. Helemaal geen lekkere dag dus. Het is nog wel een tijdje droog, zon, sluierwolken... maar in de loop van vanmiddag neemt wel de bewolking toe. En vanavond? Ja, verdere toename met regen en onweer dat daaruit voort gaat komen. Geleidelijk koelt het dan ook af vannacht naar zo'n... ja, even kijken hoor. Het wordt wel weer droog. Nou ja, 20 tot 24 graden zonsondergang. Ja, dan gaat het echt onderuit. Ik weet niet hoe ver, maar... morgenochtend start bij om 6 uur met de graad of... wat staat hier nou? Een maansverduistering is er. Er is in België een maansverduistering te zien. Misschien in Nederland ook wel, maar in België wel. Dat begint om 3 uur 23. Nou, dan rijden jullie niet. En eindigt om 9 uur 4. Dus de, ja, dan duurt het heel lang voordat de dag gaat worden. Oh nee, de maan is verduisterd. Nou ja, ik heb er ook totaal geen verstand van. Waarvan bel? Weet ik ook niet. Doe maar lol, zeg. Ik ga door, want we zitten pas in België. Ik zou de komende dagen even bekijken. Morgen kom ik er wat uitgebreider op terug hoe het weer voor België eruit ziet. Eerst even een rondje Europa. Tot en met vandaag. Zou ik een lange termijn verwachting tot 10 september hebben. Dat kan niet waar zijn. Italië. Nou, het is zoals altijd weer heet. Rome pakt de 35 graden zo meteen mee. En in het zuiden, ja, ook wel... Rome 35 graden, het zuiden, Sicilië, Sardinië, 7 of 38 graden Celsius. Zo. En voor Sicilië en Sardinië geldt code oranje vanwege die extreme hitte. Ook in de Po-vlakte, delen ook van Midden-Italië, komen de dagen maar liefst 34 graden. In het noorden kunnen wat wolkenvelden zijn en een regenbuitje kan eruit voortkomen. Vooral rondom de Alpen. Daar is niet veel stabiliteit trouwens. Hoor je straks meer over. Voor de rest in Italië dus droog, zonnig en heet weer. Spanje ook in grote delen zonnig, droog. Zomerse tot de tropische waarde, 25, 30 graden. Maar Zaragoza bijvoorbeeld ook vandaag 7 of 38 graden Celsius. En dan Noordoost-Spanje, Barcelona, Valencia. Verder afzakken 30, 31 graden vandaag. Kijk eens aan. Nou, misschien hebben we morgen nog wat meer duidelijkheid. Als ik dat vandaag doorkrijg, dan kan ik dat morgen nog even meenemen. Voor Frankrijk, het grootste deel, heeft de zomerse warmte, veel ruimte voor zon, wel zware buien. De kans erop met onweer is er ook. Niet in het zuiden en het binnenland daar overheersen dan zeg maar die droge periode. Bordeaux tikte 34 aan straks en op Corsica 38 graden Celsius. Voor Duitsland geldt een zonnig weerbericht. Oplopende temperaturen, maar wel in het zuiden en westen lokaal 30 graden of meer. München en Keulen en het noordoosten profiteert ook van volop ruimte voor zon. En Berlijn loopt fik op naar 6 of 27 graden. Van het westen uit regengebieden, stevige buien met onweer die over het land trekken. Ik had het al even over via België komt dat dan Duitsland binnen. Waardoor het op veel plekken gelijk een stuk natter en kouder gaat worden. Vooral morgen kan het in delen van Beieren, Sachsen en het Duitse Rijnland even flink regen en onweer. Nou, misschien kan ik dan morgen nog weer terugkomen, mocht het duidelijk zijn. Al in de loop van de middag of avond. In verband met geen live en kicking uitzending, hè? Dat noem ik maar even. Nou, nog even naar Oostenrijk, gaan het al over de Alpenlanden, Zwitserland ook even meenemen. Zonnige periode in het weekend uitgestrekte regengebieden. En dat geldt ook voor het weerbeeld van Zwitserland. Trekken grootschalige regengebieden over de komende dagen. Met name in het Mittelland, in Basel en Zürich. Temperatuur daalt richting 19 graden. Maximale temperatuur dan. En een periode met gestage regen die gaan het weerbeeld bepalen. Het is bananendag vandaag. Zullen we André van Duin dan gewoon maar doen? Ja, is wel gezellig natuurlijk. Hè? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk, hè.
2: Waarom?
0: Zes krom.
2: Waarom zijn de bananen krom?
0: 1972.
2: Brom.
0: Ik vond dit een leuk plaatje toen.
2: Zijn de bananen krom? Als je ze rechtop zet, dan vallen ze om.
0: Oh, dat is het, ja.
2: Waarom?

0: Ja, Chippy zegt ook, Mangolino is ook leuk op deze bananendag om die te laten horen. Kom uit die bananenboom. Ga ik even over nadenken. Ja, zeker wel. André van Duin dus achter ons latend. En we rijden weer bloemen vandaag. Kunnen we ook doen, maar dan het bananenlied origineel, hè? Laat mij maar alleen. Nee, niet mij. Laat me niet in de steek, maar laat mij maar alleen. Van het kleine orkest was de eerste schakel in de muzikale ketting. Enola Gay, Orchestra Maneuvers in the Dark. En Marvin Gaye, Gotta Give It Up. Dat was de laatste, toch? Ja, gisteren. Daar gaan we dus mee verder. Got to Give It Up voor de muzikale ketting vandaag. Kun je aansluiten met een woordje uit de titel of een andere Marvin of een andere... Ja, Gay klinkt ook gek, maar kan. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Zometeen na het nieuws, Genesis, Jesus, He Knows Me.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht.

0: raar einde van het plaatje. Het was een singeltje destijds. Maar oké, okay, goed. 1991, het was een CD-singeltje. Nou weet ik het weer, ja. Zo, oh, wat? Wat is dit? Wat is dit? Ja. Ja, oh, ja. Nee, natuurlijk ja. Voor degene die het willen. Maar ik begin natuurlijk bij degene die erom vroeg. Althans, voor Rick eigenlijk. Want Elwin Stegeman, die vroeg mij, omdat je er morgen niet alive in kicking bent en op vrijdag we altijd de kipsatéetjes kunnen bestellen bij juffrouw Corrie via jou. Hoe zit dat dan? Kunnen we dan vandaag niet een kipsatéetje krijgen? Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws zelfs. Ja, ze zijn verkrijgbaar. Vanaf nu. Het kan even duren, een minuutje of 10. Want de pindasaus wordt ook nog even opgewarmd bij de kipsatéetjes. Juffrouw Corrie heeft kipsatéetjes, maar die moeten nog even een beetje uit de marinade worden gehaald. Dus het komt voor elkaar. Met een minuut of 10 gaat dat lukken. Dus Rick, het komt goed. Elwin, je wil een tosti, maar neem ook een kipsatéetje. Lekker. Voor degenen die ook een kipsatéetje willen, omdat het morgen niet alive en kicking kan, kan het vandaag nog wel. Beetje last minute, maar ja, ach, als je nog een gaatje over hebt, zeg ik geen probleem, toch? Messenger Bob van Beten en Bob met kbc.radio.nl. Wat een irritant muziekje is dit. Kip. Is dat Harry de Haan misschien of zo? Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat is Harry, dat hoor je zo. Nou, Edwin van Tielbeke, nog even een vraag in 2011 of een opmerking. In 2011 hebben we met twee auto's, Henk, Hunnard en ik, 7 weken zijn we aan het pendelen geweest met in totaal 60 ritten tussen Alcala en Madrid. En Van Overveld noemde je even, die heeft toen veel big bags met actieve kool daarheen gebracht. Er was ook een paar keer een chauffeur die daar woonde. Was dat Stefano toevallig? Ik weet niet of Stefan nu nog steeds luistert. Net luisterde hij wel, maar het kan zijn dat hij even andere dingen aan het doen is. Dus Stefan van Verhoeven. Nee, Stefan van Verhoeven, ja. Stefan Verhoeven, zo heet hij natuurlijk eigenlijk. Die trekt voor Van Overveld, maar ik weet niet of jij dat toen ook al deed, Stefan. Dus was jij er toen al bij? Althans, voor de firma Van Overveld in Spanje. Het zou zomaar kunnen. Ah, hij woont al een tijdje daar. Ik ben benieuwd, volgens mij heb je een keer wel wat gestuurd, maar ik weet dat niet meer precies. Dus, nou. Die kip even uit, jongens. Nog wel even genoeg eigenlijk zo. Jongen, jongens. Oké, nou, de vraag is gesteld. Stefan, als je het hoort en je kunt sturen, graag even naar mij. Dan bericht je of rechtstreeks bij Edwin inhaken via Messenger. Kan ook, hè. Goed, om te weten, ik moet nog wat duimpjes uitdelen. Ja, Kees Diepers. Kees moet nog even een duimpje van mij krijgen. Voor de rest zijn er heel veel berichten bij vandaag. En voor de muzikale ketting gaan we met Marvin Gaye's nummer verder. Got to give it up. Maar welk nummer dan? Geen idee. Weet het niet. Maar wie weet komt dat zo meteen binnen. Nou. Oh, Luc Segers. Ja, tuurlijk. Ja, de MRC-mossel. Laat maar komen, die saté. Ik dacht, jij hebt één oorlog. Hoor je het woord eten, dan is het... Geintje, Luc, hoor. Natuurlijk, ja. Hey, trouwens, over kip gesproken. De hit van Brian Ferry. Psycho Chicken. Psycho Killer. Brian Ferry? Nee, dat was toch van iemand anders? Nee, dat was iemand anders. Maar de persiflage ervan. Chicken Killer. Dat is een leuke nummer. Ja, je hebt Psycho Killer. Oh ja, dat is waar. Je hebt Psycho Killer. Maar die was niet van Brian Ferry. Die was van een ander. En dan had je Psycho Chicken. Ja, ik ga het zo even zoeken. Ik ben even door. Even door. Ja. Komen weer zo die herinneringen. Psycho Killer. Die is het, hè? Die bedoel je toch? Oké, Chippy Martin heeft nog wat over de bananendag. Dat had je al gezegd. Bananen Mangolino. Kom uit die bananenboom. Leuk. Oh, Ruud, dankjewel. Gefeliciteerd met de verkoop van je woning. Ik verloor bij mijn verkoop 40k. Dat meen je niet. Nou, ik doe daar een schepje bovenop, Ruud. Voor de rest zeg ik niks. Ja, dat is echt wel waar. Nee. Ja, en het kon niet anders, jongens, hoor. Nee, het kon niet anders. En ik wilde ook niet anders. Ja. Hoef niet zo'n supergroot geheim van te maken, maar... ja, mijn woning werd getaxeerd. En daar gingen we net iets boven zitten. In de hoop dat we nou wel... daar zo'n 10.000, 20.000 onder de verkoopprijs... of onder de taxatieprijs zouden zitten. Nou, ik zit nu sowieso onder de WOZ-waarde van de woning. Wat te gek is voor woorden al natuurlijk, maar... bijna 54, Ruud. K. En dat is echt heel veel geld. Dus Dat betekent dat ik de komende jaren moet blijven werken, dat wel. Nou, vind ik dat niet zo erg, maar ja, dat is niet te geloven, hè?
1: Ja.
0: Nou, als je alles van tevoren weet, dan doe je het niet. Maar ik moet je zeggen, we wonen nu zo goed als helemaal samen. En dat is toch ook wel heel erg lekker. En dat hadden we anders in het oude huis niet gedaan, vertellen. Dus de liefde kost wat. Maar dat is niet aan haar natuurlijk. Maar we zijn wel lekker saampies en dat is goed. Kok, kokkie! Ja, ik ben de laatste drie kwartier erbij. Zo, ik dacht, wat was je nou? Ik ben onderweg naar Bedburg. Daar ga ik een zware kraan laden. Ik heb ook zo'n zware kraan in de keuken, maar die bedoel jij niet natuurlijk. Ja. Vannacht ga ik mee naar Neuwied. Neuwied is dat natuurlijk, ja. Iedereen een goede reis. Kok, kok, kok. Dankjewel, kok. José, Kees en Buk. De drie musketiers met een duimpje. Druk bezig. Duimpje van mij terug natuurlijk, ja. Barry had ik gezegd, hè, dat hij erbij was. Maar we hebben nog niet gehoord. Barry Bennebroek, Barry, mensen.
2: Ja, goedemiddag.
0: Bob, hoi.
2: Luisteraars.
0: Hoe is ie?
2: Daar zijn we weer. Ja, een keer.
0: Ja, gezellig.
2: Nou, gisteravond beland op de Mendel, chauffeursrestaurant.
0: Bekend, hè? Was lekker zeker.
2: En
0: gezellig.
2: Was het zo enorm druk.
0: Oh.
2: Alle tafels bezet waren, ja. Zijn we maar bij drie toeristen gaan zitten. Weer eens een keer wat anders.
0: Ja.
2: Daar gezellig mee zitten beppen.
0: Oh ja?
2: Vanmorgen 4:15 daar weer vertrokken. Naar Dinkelhagen in Duitsland gelost. En nu zijn we op weg naar de spoelhal in Tiel.
0: Wat doen we dan?
2: Even het tankwagentje van binnen schoon laten maken. En daarna gaan we Gorinchem laden voor Brussel. Ja. Dus even kijken wat we vanavond weer uitkomen.
0: Ja.
2: Ja, Bob, vanmorgen veel succes.
0: Dankjewel.
2: Bij de notaris.
0: Dankjewel.
2: Iedereen alvast een fijn weekend. En tot de volgende week. Houdoe.
0: Houdoe, BB. Een zummige jongen. Sorry, Barry. Moest ik de kop niet laten. Moest ik even doen. Dankjewel. Ja, en als je normaal zegt notaris, dan zeg ik lekker. Want een notaris kun je ook drinken natuurlijk, hè. Daar hou ik wel van. Ja, net als chef Jerbas dus ook inderdaad, ja. Maar hey Barry, hartstikke aardig van je, dankjewel. Gerben is er ook bijgekomen, Gerben Pap. Onderweg voor, is er bijna Gerben Pop. Nee, dat is Gerben Pap. Jan Krediet, die wordt weer blij gemaakt door de ritten die Gerben onder andere maakt. Jos! Oh, wacht even, ik heb een blackout. Tenminste, ik niet, maar mijn systeem wel. Even kijken, Jos. Wit, wit, wit. Helemaal wit voor de ogen. Als ik een bakkie bij je wil komen doen, moet dan meer of minder rijden om bij je te komen? Ja, veel meer door het natuurgebied. Dat mag niet. Mag je niet komen met een vrachtwagen. Nee, dat mag niet. Weet je waar ik het idee van heb? Dat die muzikale ketting echt helemaal misgaat vandaag. Omdat er zoveel post is. Ja, jullie willen allemaal nog even op de zender, volgens mij. Alive and Kicking, omdat het morgen niet kan. Ik ga voor morgen wel een leuke, dat wil zeggen, lekker muziek voorschotelen aan jullie. En ja, ik moet er af en toe wel even wat roepen, hè. Ja. Ik ga dan wel even kijken voor een weeroverzichtje en zo. Dat zit er dan wel bij. En, kilometers maken in de aanloop naar de ultieme weekendplaat. Als je nog een ideetje hebt, geef het in elk geval vandaag door. Leuk is om dat voor 1 uur nog even mee te nemen. Maar we kunnen het ook vanmiddag binnenkrijgen. Vanavond fiets ik het programma voor morgen in elkaar. Psycho Chicken, Psycho Killer. Hoe schrijf je Psycho ook weer? Ik heb al 4 keer ingetoetst, maar ik kom er niet uit. Iets met een haal ertussen of zo. Ja, hè. Ja. Ik heb hem gevonden trouwens, Luc. Hè? Ja, ik ben onderaan even aan het zoeken natuurlijk. De Talking Heads gewoon natuurlijk. Ja, ik wist het niet meer.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Psycho. Nou, als we er nog ruimte voor hebben, ja, dan moet de muzikale ketting. Anders gaan we doen gewoon morgen de muzikale ketting. Ja? We hebben vandaag nog een beetje ruimte. Is misschien niet zo gek, denk ik dan. Maar ik vraag me af of ik een Psycho Killer heb of Psycho Chicken. Ik durf dat niet in te starten, zonder van de tijd. Voor de muzikale ketting. Oh, eerst Johan Grootemoer, combi 1. Doe mij maar eens even een kipsatéetje dan. Lekker, lekker, lekker. Dat dacht ik al. Dat is goed, komt er zo aan, hè? Robert Pieger, de Tukker Tarzan. Middag, Bob. En onderweg, vrienden, vannacht ben ik thuis geweest en vanmorgen begonnen in Lotte. Als je hem niet met Lotte begonnen bent, dan vind je vrouw niet leuk. Lotte in Duitsland. In Duitsland. Ik ben nu weer leeg in Rijnen. Ook in Duitsland. En nog even pauze maken met een kopje koffie als het kan. Ja, natuurlijk. Dat doe ik voor jou. En daarna ga ik weer laden. Ich bin laden, kun je dus zeggen in Duitsland. Snappen ze wel. Die anderen zijn ze gelukkig al vergeten. Pierre Altena is er ook bijgekomen. Hoe gezellig is dit? Ja, we doen gewoon morgen de muzikale ketting, oké? Okay? Want anders komen we echt in tijdnood anders vandaag. En het is ook een beetje raar om het programma zo af te raffelen. Dat kan niet. Nee, het is een beetje... Het trauma van de kleuterschool komt dan weer boven. Ik kon nooit zo netjes kleuren. Ik kleurde altijd buiten de lijntjes. En ben ik ook blijven doen in mijn leven. Maar in dit geval wel netjes hoor. Geen gekke dingen natuurlijk. Ja. 1977. Even die herinnering ophalen met op deze kipsaté-dag Psycho Chicken. Of Killer. I'm tense.

Oké, okay, dat is een leuk nummer. Zeker wel Psycho Killer, de originele van de Talking Heads. Maar dan, ik heb hem gevonden. Even een klein stukje dan. Psycho Chicken van The Fools uit 1980.

0: Deze bedoelen we, hè? Ja, deze bedoelen we. Die is leuk, hè?
1: Run, run, run, run, run, run, run away.
0: Kipsaté-dag. Vandaag. Oké. Ja. Ik wist niet dat hij van de groep The Fools was uit 1980 dus. Een parodie op het nummer van de Talking Heads. Psycho Killer. Ik zit hier onder andere een videoclipje te kijken. Nou, het is allemaal wat, hè. We zijn een beetje aan het einde van de rit aan het komen. 8 minuten voor 1 uur. Dus morgen geen live en kicking uitzending. Maar ja, dan denken we maar dat we dat deze week tot en met vandaag ook wel heel erg naar de zin hebben gehad. Live en kicking met jullie berichten. Messenger Bob van Beten en Bob @kbcradio.nl. Ik heb niet iedereen nog een vinkje, een vinkje. Ik zie Jos Vink binnenkomen vliegen. Jos, hou eens op. Een duimpje kunnen geven, maar dat ga ik dan nog wel even doen. De tukken thuis aan en ze bij. Oh ja, dat had ik gezegd. Ja, nee, dat is goed. Prima. Cowboy Phil had ik niet voorgedragen nog zijn tweede deel. Want hij zegt, ik heb mijn eerste berichtje voorbij horen komen. Gisteren op TVE heb ik genoten van de worpen met rotte tomaten. Dat is een jaarlijkse traditie daar. Fijn dat je dat even met ons deelt. Nou, de muzikale ketting. We gaan daar morgen mee verder. Aansluiten op Marvin Gaye, Gonna Give It Up. En wat gaat het dan worden? Nou, er zijn heel veel ideeën binnengekomen. Maar ja, dan moet ik 2 en 3 zelf dan maar doen. Hannes doet alvast even een voorzet voor alle 3. Supertramp, Give A Little Bit. Albert Hammond en Albert West samen met Appie en Appie dus met Give A Little Love. Dat is leuk. En dan Magic Affair met Give Me All Your Love. Dat lijkt me een beetje lijkt op Give Me All Your Loving van ZZ Top, maar dat is hem niet. Wie weet gaat dit wel doen. Ja, wie weet. Dank je voor die suggesties. Die hebben we dan wel van binnen. En er zijn er nog wel meer, maar die ga ik dan even bundelen. Kijken of we daar een lijn in kunnen ontdekken en kunnen maken dan morgen. Goed, ik zag hier beneden de kipsatéetjes de deur uitvliegen via het kantine luik van juffrouw Corrie. Ik doe de koffie, zij de kantine met de kipsatéetjes. Ja, en voor morgen ja, moet je maar een beetje je fantasie de vrije loop laten. Maar vandaag was het echt alive and kicking, zeg maar. Dus ik zeg, hou hem tussen de lijnen. En de ultieme weekendplaat, als je nog een ideetje hebt, dan gaat die morgen gepresenteerd worden om 10 voor 1. Massaal mij bestoken, graag voor een uur of, nou laten we zeggen, 7, 7:30 vanavond of zo. Dan kan ik een beetje de samenstelling van het programma doen. En dan een beetje uitgerust naar bed gaan en met een goed gevoel. Stel je nou voor dat ik morgen wel op tijd weer terug ben, vanaf die notaris, en niet al te dronken ben. Want ik ga ongelooflijk uit mijn plaat natuurlijk met, dat begrijp je natuurlijk toch wel. Met de champagne. Na een jaar je huis verkopen. Met een flink verlies, maar het winnende gevoel van een heerlijk huis hebben met de allermooiste studio waar ik op uitkijk is het water, het bos, de natuur. En het gaat hier behoorlijk tekeer zo af en toe op het water. Nu nog rustig, maar vanavond wordt het wel echt extreem weer. Maar dat is ook heel erg mooi om de natuur zo zijn gang te zien laten gaan. Hannes, dankjewel. Zegt goed weekend. Ik heb meerdere goed weekend opmerkingen hier binnengekregen.

Dankjewel. Wel luisteren, jongens. Hè. Als jullie niet luisteren, dan maak ik helemaal niks voor morgen. Ja, dat is geen dreigement, maar nee hoor, ik zorg wel voor een uitzending morgen. Maar dus vandaag was het interactief. Maandag weer, hè, natuurlijk. Dat doen we. En morgen is het gewoon lekker kilometers maken. Af en toe een beetje lachen om mijn klunzigheid, toch? Lekkerste muziek. Muzikale ketting. Pop dubbel op. Mag je ook nog over nadenken als je een artiest in de spotlight wilt zetten voor morgen? Met naam en toenaam ga ik je op de zender nagelen morgen. Dus dat doe ik dan. Hey mensen, veilige kilometers vandaag en sowieso ook morgen. Lekker weekend alvast. En meer dan 50 jaar popmuziek zometeen. Tot 3 uur. En dan Mark van Amstel's zoutuur muziek uit de tijd van de zeezenders. En ja, wat dan? Nou ja, dan natuurlijk weer verder met meer dan 50 jaar popmuziek. En dit programma is er morgen ook weer. Via Hollands Palet Den Haag Totaal. Ballengaanderadio.nl. Zo, is dit een soort afscheid? Ja, ik denk het wel, ja. Ach, wat is verlies op je huis, zegt Martien. Dat is wel een goeie trouwens. Je hebt het toch ook voor veel minder gekocht? 25 jaar geleden. Hey, Chippy. Daar kan ik het wel mee. Met zo'n opmerking. Heel goed. Morgen zingen we opnieuw. We sing it back tussen 11 en 1 hier bij KBC Radio.

Rick, Kip Sathese, Hans Viking, Gerrit, André, Jeroen, Chippy, Martin. Thanks, tot morgen tussen 11 en 1. Niet alive, maar wel kicking hier bij KBC Radio. Hoi hoi.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Beeld werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Knopend Hoflied 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC.

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Maarsbergen en Bunnik 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar stond een auto stil, maar de rijbaan is weer vrij.

0: my credits no good.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De Autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En daar is het op onthoud 10 minuten.
5: With the mighty KBC, where the music never stops.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. 2 opvallende files. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech voor knooppunt Klaverpolder. Rechterrijstok is dicht. Vertraging 5 minuten.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensieonderminister Elbridge Colby prees de defensieinvesteringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grenscontrole start 10 minuten oponthoud. En de A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.

Pak een beet, alweer een minuut of zes liedjes gehad. Goldie en Making Up Again. En zojuist gehoord Kenny Loggins met een jaren 80 nummer getiteld This Is It. De gouden glans van de zeezenders op 891 AM. En ook op 1008 AM. Wat wil je nog meer? Nou ja, ook via de stream zijn we te beluisteren. En verderop een oud zendschip naar de sloop. En toch nog 68.919 mark waard. Gaat het over mij? Nee, helemaal niet. Over dat zendschip dus. Later meer. Tijd voor de Beatles. And your bird can sing.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Zeg Markske, wanneer ruim je toch eens al dat vinyl op? Ik stof me helemaal wezenloos.

0: Dit is Radio Veronica op 538 meter, wat overeenkomt met een frequentie van 557 kilohertz.
1: Techniek staat voor niets. Een programma van technici.
2: Non-stop music.

Het zou de uur hier bij KBC Radio. Dat was Lulu and the Boat That I Row. Een jaren 60 nummer. Als je goed hebt geluisterd, dan hoor je ook wel dat het typisch uit die tijd komt. KBC, je kan altijd een mailtje sturen even naar mij. En dat is mark@kbcradio.nl. En misschien wil je een plaatje aanvragen. Kan altijd.

0: jaar popmuziek.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.

0: Tweede gedeelte van de show, het zoute uur. Leuk dat je erbij bent. We hadden de Andrea True Connection uit de jaren 70. En net hoorden we Modern Romance en Everybody Salsa.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het zoute uur.

0: In het bijzonder leuke boek van Wijlen, Rob Oud, Veronica, een jaar later, kwam ik een foto tegen van de Borkum Riff, het eerste Veronica-zendschip. En een foto van een document van Schotverwertung GmbH in Emden, Oost-Friesland, Duitsland. Het is de koopakte waaruit blijkt dat het schip voor 68.919 Duitse mark werd verkocht.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

veranderen. Music Express. 20 hits, 20 stars, 20 songs. Nu, maar

0: En dat was Roxy Music en The Same Old Scene. We zitten er weer doorheen, maar weldra is er een nieuwe aflevering van het dagelijkse Zoute Uur. Hier op KBC Radio. Kijk ook eens op onze website lieve, kbcradio.nl. Daar zie je alle programmagegevens en schokkende foto's van de medewerkers, zal ik maar zeggen. Wat mij betreft, tot morgen.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
2: Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijst ook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook afgesloten. Vertraging 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij Alfred Hoenderlo 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterrijst ook is dicht.
3: Mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met zo'n 350 kilometer file in totaal inmiddels. Opvallende files op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor de Schiphol-tunnel is een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een motorrijder bij betrokken. Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Lunetten en Maasbergen 8 kilometer met bijna een uur oponthoud. Hier zijn twee rijstroken dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 2 of 12 kilometer file met ook daar bijna een uur vertraging.
7: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Brikke, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC.
11: Roger.
10: Ga naar kbcimport.com.

Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weer sprake van een echte avondspits met bijna 500 kilometer file. Veel drukte in de regio Rotterdam en Dordrecht. Dit komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus knooppunt Velsen en Uitgeest staat een touringcar met pech. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 1/2 uur. A12 Den Haag richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lunetten en Maasbergen. 2 rijstoken dicht, vertraging 1 uur. A20, Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstroken dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de A28, Zwolle richting Groningen. Bij knooppunt Hogeveen, 7 kilometer met 1/2 uur oponthoud. The music never stops.

0: Jouw hit, jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is inmiddels weer in volle gang met ruim 600 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Een paar uitzonderingen, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Uitgeest staat een touringcar met pech. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging ruim een half uur. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen gebeurde dat. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N36 om richting Almelo. Daar is de weg dicht door een ongeluk. En het is nog niet bekend wanneer die weer open is.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt een advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke spits weer deze donderdagavond. Met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Welzijn Uitgeest staat een autobus, een touringcar beter gezegd, met pech. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam, de Baarsjes en Watergraafsmeer, is een ongeluk gebeurd. De linker rijstok is dicht en dat kost je een kwartier. Een vrachtwagen met pech op de A12, Den Haag richting Arnhem voor Maasbergen. De rechter rijstok is dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Airport, twee rijstoken dicht, vertraging een half uur.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Windkracht 6.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 2 mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt een advocaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, maar het is nog altijd druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest staat nog altijd een touringcar met pech. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook een half uur oponthoud. En tenslotte dezelfde A27, maar dan in de andere richting van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer file met 25 minuten vertraging.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist.

0: Medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een aantal korte files en een drietal opvallende. Om te beginnen de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot nog altijd een bus met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. A27 is nog druk, Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 10 minuten vertraging met 6 kilometer file. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen. Voor Spouwbeek 10 minuten vertraging.
3: The mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen en worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer 1 uur stil. Rond 3:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Where the music never

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

is Ewald van Lint met het radionieuws. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aan.

aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilhena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen.

0: Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de Straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Mighty KBC, where the music never stops.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. En de Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA...

zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is KBC Radio. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaars

0: Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: The mighty KBC.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66,

de tumor vlakbij de hypofyse zat en daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.